Rijnmond. Wees welkom bij een nieuwe aflevering van de Miami Go Top 50. Vandaag de Miami Go Top 50 van 8 september 1974. Waar maar 5 stipnoteringen in staan en geen nieuwe binnenkomers. Dus een verrassing alom, zou je bijna zeggen. Van toen en zeker nu. Hoe zat het trouwens met die Miami Go Top 50? Want eerst heette het toch de Joepie Top 50. En dat klopt. Het heette eerst inderdaad de Joepie Top 50, want hij werd gedrukt in het Joepie-exemplaar wat uitgegeven werd door de eigenaar ook van Radio Miamigo, Sylvan Tak. Na de hand kwam Miamigo in de lucht en toen heette het de Miamigo Top 50. Ja, we gaan eens even kijken wat we allemaal nog gaan tegenkomen. Ik draai even het blaadje om, want ik had hem eerst op 1 staan, maar wat staat er dan op nummer 1? Dat hoor je zo meteen over een kleine 3 uur. Eerst nummer 50, daarvan vinden wij Montemoro met Louise. In de

Stylistics, You Make Me Feel Brand New. In de vierde week, stationair op 47. En dit is 46, van 44 afkomstig in de zevende week. Marvin Hamlisch en The Entertainer.

0: De heren Sweet in the 60s in de vijfde week van 43 naar nummer 45. De Striking Team met Striking of Streaking zoals je wilt. In de vijfde week van 46 naar 44. Helaas niet aanwezig. We gingen even van het ene uiterste naar het andere uiterste. Van de rust naar wat kabaal van deze heren Sweet dus in dit geval. En wij vinden op nummer 43, Where Do We Go From Here? De achtste week van 42, afkomstig. Ja, nog een keer. Hello, doe dan.
1: Hello, baby.
0: Ja, de Tramps.
1: How have you been? You sure look good. You know, it's been a long time since we've been together. You know, I would like very much if we could tighten things up and kind of get back together again. But I'd like to ask you just one question.

Rubets en Tonight. Ach, het was de opvolger van Sugar Baby Love. En die komen we, als ik het zo bekijk, even in de lijst ook wel weer tegen. Maar we gaan even eerst een overzicht geven voordat we daar aan toe zijn uiteraard. En ook de nummer 1. Op 50 vonden wij Montemoro met Louise. 49, Paul Severs, Predatoire. 48, Lindsay de Paul, Oh I Do. 47, The Stylistics, You Make Me Feel Brand New. En 46... Marvin Hamlisch en The Entertainer. En op 45... Leren Sweet en The Sixteens. 44, The Striking Team met Striking, of Striking zoals ik al zei. 43, The Tramps, Where Do We Go From Here. 42, The Rubets Tonight. Arthur Levin, Se Revoir op nummer 41. En op 40... Van 38 afkomstig in de 11e week. Si Jérôme en Samoa. Vandaag de Mi Amigo Top 50 van 8 september 1974.

0: uitzending die als die beste kwaliteit van dames en heren confectie aan halve prijs. Twee stuks halen, één betalen. Dat is Standing, het grootste confectiebedrijf van België. Standing Aalst. Twee stuks halen, één betalen.
1: De sfeer van de zeezenders. De hits die je altijd bijblijven.

0: Carwell Madrid bericht over banden Bernards op de Kapelsesteenweg 529 te Ekeren Mariaburg. Montage van autobanden voor particulieren. Uitlijnen en uitbalanceren. Steeds het goedkoopste en alle merken voorradig. Banden Bernards op de Kapelsesteenweg 529 te Ekeren Mariaburg. Het telefoonnummer is 64-61-91.
1: Eindelijk de hits uit je jeugd. Ze zijn terug.

Eric Cotton, I Love You. De ene vond het leuk, de ander vond het vreselijk. Er was geen middenweg mogelijk. In de zevende week van 33 naar 34. En 33 vinden we van 30 afkomstig in de 17e week. De George Baker Selection. Fly Away, A Little Paraguaya.

0: Peter Koelewijn en de Rockets. En Robbie, als je kijkt naar die top 50, gewoon door alle jaren heen kom je soms dingen tegen dat je bij jezelf denkt, hoort je wel in de hitparade? 8 september 1974 is ook zo'n voorbeeld. We hoorden net Robbie van Peter en Koelewijn en zijn Rockers. Maar even een overzicht voordat we naar hetgene gaan wat ik eigenlijk bedoel. She's Your Own met C'est Moi op nummer 40. Nick McKenzie in Old Mexico op 39. Wally Tax, Evidently op 38. The Groobert Sugar Baby Love op 37. 36. The Miamigo Boys met het Miamigo lied uiteraard. Larry Cotton, I Love You op nummer 34. 33, George Baker and Selection and Fly Away Little Paraguaya. 32, niet gehoord, maar wel aanwezig, John Horton, Liefde kan zo mooi zijn. Peter Koelewijn en zijn Rockers op 31 met Robbie in de zesde week van 29 afkomstig. En dan denk je bij jezelf, twee keer dezelfde artiest in dezelfde hitparade. Ja, volgens mij met de dikke duim er gewoon ingeplakt dus eigenlijk. Wel een voormalig lieveling waar we het nu over hebben. Peter Koelewijn en zijn Rockers nogmaals in de tweede week van 49 naar 30. En hier is Veronica Sorry.
1: Mi amigos lieveling.